0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
3: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Chinese Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
4: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
3: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
5: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
3: 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
7: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
8: Simpel Simons.

0: Regio Nieuws Headlines.
1: Gemeente Kraandonk gaat 3 ondergrondse glascontainers plaatsen in Maarhezen. Avondvierdaagse Hezen, vrijdag afgesloten met warme slotdag. En bus uitgebrand op het terrein van VDL-bus in Valkenswaard.
2: Horizon, de streekomroep voor Hezenleende, Kranen.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk is van plan 3 ondergrondse containers voor verpakkingsglas te plaatsen aan de Smits van Ooyelaan in Maarhezen. De locatiekeuze is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregel voor de afvalinzamelvoorzieningen uit december van 2023. Daarbij is gekeken naar overlast voor de omgeving, bereikbaarheid voor bewoners en inzamelvoertuigen, de ligging van kabels en leidingen, verkeersveiligheid en de aanwezigheid van bomen. De containers komen te staan in bestaande parkeervakken. Het ontwerp aanwijzingsbesluit lag eerder al ter inzage. Iedereen kon toen een inzienswijze indienen. Dat heeft niemand gedaan, waarna het college het besluit definitief kon vaststellen.
0: Heze-Leende.
1: De avondvierdaagse in Heze is afgelopen vrijdag afgesloten met een warme laatste wandeldag. Ondanks temperaturen van ruim 30 graden namen 380 deelnemers deel aan de route van 5 kilometer. De route van 10 kilometer werd vanwege de hitte afgelast. De slotdag voerde traditioneel door verschillende wijken van Heze. Langs de route waren meerdere drinkpunten ingericht en stonden er vrijwilligers klaar om de deelnemers te ondersteunen. Ook was EHBO aanwezig voor eventuele hulpverlening onderweg. In de gemeentehuis Tuin was een rustpost ingericht waar wandelaars even konden bijkomen van de warmte. Ondanks de hoge temperaturen legden de meeste deelnemers de 5 kilometer af in ongeveer 1 uur. Bij de finish werden de wandelaars onthaald door familie en bekenden en bovendien wachtte daar een welverdiend ijsje. De avondvierdaagse is al meer dan 50 jaar een vaste wandeltraditie voor jong en oud in het dorp. En de gemeente Heze-Leende wil een parkeerverbod instellen op de oude Stationsstraat. En dat ter hoogte van de nummers 25 tot en met 31. Dit is ten behoeve van de brandweerkazerne die aan deze straat ligt. Geparkeerd staande auto's blokkeren regelmatig de uitweg voor de brandweer. En ze bemoeilijken ook de toegang voor vrachtverkeer naar het naastgelegen bedrijventerrein. Bij de komst van de kazerne in 2011 werden al parkeerverboden ingesteld op andere delen van de straat. Maar dit stuk bleef toen buiten beschouwing. Inmiddels zijn er meerdere klachten binnengekomen over parkeeroverlast op deze locatie. De politie Zuidoost-Brabant heeft positief geadviseerd over de maatregel.
0: De regio.
1: Op het terrein van VDL-bus in Valkenswaard is vrijdag een afgedankte bus volledig uitgebrand. Omdat het voertuig was voorzien van accupakketten, kwamen bij de brand mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. Uit voorzorg werd een zeer ruime veiligheidszone ingesteld. De bus was eerder betrokken bij een incident in Zeeland, waar het voertuig 3 weken geleden in een sloot terecht kwam. Daarbij raakte de bus totaal los en werd deze naar het terrein in Valkenswaard gebracht. Een beveiliger werd gealarmeerd door iemand die rook uit de bus zag komen. Op het moment dat de brandweer werd gewaarschuwd, stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer was vervolgens geruime tijd bezig met de bestrijding van de brand en het veiligstellen van de omgeving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 22 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Leende 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 20 minuten vertraging tussen Knopend Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file. Komt ook omdat de A27 dicht is van Breda naar Gorkum tussen Knopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli. Door werkzaamheden staat 8 kilometer stilstaand verkeer vanaf Hank. Verkeer rijdt dus het beste om via Den Bosch al. Hoewel er staat een file op de A59. Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 9 kilometer file, een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
6: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
5: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
7: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
5: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
9: Het nieuws van bij ons. Oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
10: Simpel Simons.

0: Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 7:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 7:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing wordt gehouden door Hans van Gorp op donderdagavond in de bibliotheek van Hezen in Dorpshuis Het Perron. Entree is €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee. En meer informatie vind je alvast op de activiteitenpagina van Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl. Horizon.

0: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
1: De gemeente Kranendonk is van plan 3 ondergrondse containers voor verpakkingsglas te plaatsen aan de Smits van Ooyelaan in Maarhezen. De locatiekeuze is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregel voor de afvalinzamelvoorzieningen uit december van 2023. Daarbij is gekeken naar overlast voor de omgeving, bereikbaarheid voor bewoners en inzamelvoertuigen, de ligging van kabels en leidingen, verkeersveiligheid en de aanwezigheid van bomen. De containers komen te staan in bestaande parkeervakken. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit lag eerder al ter inzage. Iedereen kon toen een inzienswijze indienen. Dat heeft niemand gedaan, waarna het college het besluit definitief kon vaststellen.
0: Heze Leende.
1: De avondvierdaagse in Heze is afgelopen vrijdag afgesloten met een warme laatste wandeldag. Ondanks temperaturen van ruim 30 graden namen 380 deelnemers deel aan de route van 5 kilometer. De route van 10 kilometer werd vanwege de hitte afgelast. De slotdag voerde traditioneel door verschillende wijken van Heze. Langs de route waren meerdere drinkpunten ingericht en stonden er vrijwilligers klaar om de deelnemers te ondersteunen. Ook was EHBO aanwezig voor eventuele hulpverlening onderweg. In de gemeentehuis Tuin was een rustpost ingericht waar wandelaars even konden bijkomen van de warmte. Ondanks de hoge temperaturen legden de meeste deelnemers de 5 kilometer af in ongeveer 1 uur. Bij de finish werden de wandelaars onthaald door familie en bekenden en bovendien wachtte daar een welverdiend ijsje. De avondvierdaagse is al meer dan 50 jaar een vaste wandeltraditie voor jong en oud in het dorp. En de gemeente Heze Leende wil een parkeerverbod instellen op de oude Stationsstraat. En dat ter hoogte van de nummers 25 tot en met 31. Dit is ten behoeve van de brandweerkazerne die aan deze straat ligt. Geparkeerd staande auto's blokkeren regelmatig de uitweg voor de brandweer. En ze bemoeilijken ook de toegang voor vrachtverkeer naar het naastgelegen bedrijventerrein. Bij de komst van de kazerne in 2011 werden al parkeerverboden ingesteld op andere delen van de straat. Maar dit stuk bleef toen buiten beschouwing. Inmiddels zijn er meerdere klachten binnengekomen over parkeeroverlast op deze locatie. De politie Zuidoost-Brabant heeft positief geadviseerd over de maatregel.
0: De regio.
1: Op het terrein van VDL-bus in Valkenswaard is vrijdag een afgedankte bus volledig uitgebrand. Omdat het voertuig was voorzien van accupakketten, kwamen bij de brand mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. Uit voorzorg werd een zeer ruime veiligheidszone ingesteld. De bus was eerder betrokken bij een incident in Zeeland, waar het voertuig 3 weken geleden in een sloot terecht kwam. Daarbij raakte de bus totaal los en werd deze naar het terrein in Valkenswaard gebracht. Een beveiliger werd gealarmeerd door iemand die rook uit de bus zag komen. Op het moment dat de brandweer werd gewaarschuwd, stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer was vervolgens geruime tijd bezig met de bestrijding van de brand en het veiligstellen van de omgeving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 22 juni. Het nieuws lees je op je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is heel druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een half uur vertraging tussen Hintalm en Waardenburg. En dat komt natuurlijk ook door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en Knooppunt Gorkum 9 kilometer stilstaand verkeer. Tot 17 juli is tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht de weg dicht. Op de A16 Belgische grens Rotterdam 15 kilometer file. Daardoor ook tussen Afrit Rijsberg en Dordrecht. Door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam 5 kilometer stilstaan bij Afrit Numans. De weg is weer vrij. Op de A50 Zonzeel richting Den Bosch staat nog steeds die kapotte vrachtwagen tussen Waspik en Afrit Heusden. Een file van 11 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
6: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Het levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
5: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
5: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Afritse Michels-Gestel en Knoopend Empel 8 kilometer. Tussen Beert Noord en Knoopend Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij Knoopend Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. Er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer. Meter file bij Knoopend Hoogt. En op de N65 Tilburg Den Bosch bij Alfred Comfort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen, met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: for you.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden er nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. De vertraging is 20 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum. Op de N279 Roermond Den Bosch is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Ja, luisteraars, goedemorgen allemaal. Horizon uit Wurk met Van Dommel achter de knopjes. Jongen, jongen, wat een weertje. 5 minuten over 10 uur, houdt het vandaag weer goed in de gaten. Zo'n 32 graden. We zitten midden echt in een hittegolf. Zo mag je het onderhand wel noemen, toch? En dat is nog wel op maandag ook nog. Oeh, misschien zijn er mensen bij die stiekem denken van... ik ga toch even snipperen. Kan het nog net halen misschien? Of die hebben al gesnipperd, dat kan natuurlijk ook. Tot aan de klok van 12 uur ben ik bij je. We hebben het straks natuurlijk even uitgebreid over het voetballen. En dat was toch weer even genieten, hè? Voorlopig. Ah, mooi toch? Ja. En eerlijk is eerlijk, ik had niet gedacht van tevoren. Echt niet. Maar mooi uitgepakt, heel mooi. Hier zijn Sam & Dave, Soul Man.

En we hebben weer kunnen genieten afgelopen weekend van hele mooie wedstrijden, zeker. En ook spannend, want we hadden de wedstrijd Duitsland-Ivoorkust. Bleef spannend de laatste minuut. En ja, en werd er toch nog een overwinning van de Duitsers. 2-1. En dan natuurlijk die gedenkwaardige wedstrijd. Ecuador tegen Curaçao. Gelijkspel, 0-0. En een standbeeld komt over die keeper, hè, van Curaçao. Ja. Dan Tunesië-Japan werd 4-0 voor Japan. En dan hadden we ook nog Spanje-Saoedi-Arabië. Ja, Spanje is ook helemaal los. 4-0 geworden voor de Spanjaarden. België-Iran, dat viel wat tegen onze vrienden, de zuidenburen. Die kwamen er niet door. Alles op Lukaku, maar dat wilde niet lukken. Want die Iranezen die hebben verdorie staan te verdedigen. Tot op het randje, hoor. Echt op het randje. Dat ik denk van, ja jongens, kom op hé. Maar die hebben waarschijnlijk het verdedigen tot hun kunst verheffend, zeg maar. Proberen iedere keer maar een puntje te halen. Nou oké, dat is dan nog gelukt tegen België. Het lukte niet. En dan hadden we Uruguay tegen Cap Verde. Die was een aardige wedstrijd. En heel bijzonder, 2 gelijk geworden. Jazeker. Cap Verde is een punt. Sorry, daar hebben we Nieuw-Zeeland tegen Egypte. En Shalama, die was er ook weer bij. Dus Mohamed Salah, moet ik zeggen. En dat werd 3-1 voor Egypte. En dan hebben we vanavond om 7 uur Argentinië tegen Oostenrijk. En om 11 uur vanavond hebben we Frankrijk tegen Irak. Nou, daar laten we het voorlopig even bij. En natuurlijk, Oranje was geweldig om ja, die wedstrijd te zien. En dan kunnen we zeggen, ja, dat markeert er wel wat aan. Het is goed, die jongens die hebben een geweldig goede partij gespeeld tegen de Zweden. En het is alleen maar goed in zo'n toernooi dat ze met z'n allen bij elkaar zijn. Ze raken wel meer op elkaar ingespeeld. Dat kunnen we goed merken. En ja, dat is alleen maar leuk. Dat is mooi. Ja.

geluid van de formatie Blondie met zangeres Debbie Harry. Oude hit van Randy and the Rainbows en Oh, That Is, That Is. En daarvoor hadden we de Power Station, lang geleden. Some Like It Hot. En zijn platen komt er eigenlijk nooit een einde aan, hè? Die blijft duren. Alhoewel, ja, tijd is natuurlijk op, maar ja, dat is lang geleden. Ik dacht, hey, Power, dat was een keer draaien. Nou, oké. Okay. Dan het Valkenswaardse. Ja, de processie naar handel is... in ieder geval afgelopen zondag niet meer doorgegaan. Een wijselijk besluit, denk ik, van de mensen die het allemaal organiseren. Het broederschap van de handelsprocessie onder andere. Want het welzijn van mens en dier staat toch voorop. En een wijs besluit. Dus helaas op de zondag geen terugtocht meer geweest. Vanuit handel naar Valkenswaard. Oké. Okay. Maar in ieder geval heel terecht. Jazeker.

En hij heeft zomerhit te pakken, hoor. Jazeker, Just in the Wild en Oh Cheerio. Leuke plaat, hè? Jazeker. En dat allemaal op een maandagmorgen. Oh, het is toch pas maandag. Maar ja, noemen we er eventjes doorheen, hè? Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst even Olivia Newton-John en John Travolta, The Summer Nights.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huize Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.

Het geluid van de Four Tops en Seven Rooms of Gloom. Ja, lang geleden. Motown sound van de bovenste plank. En de heren staan vanavond samen met onder andere de Temptations in het Mixed Muziekgebouw in Eindhoven. Kijk maar even snel op de website van de kaartjes. En het zal niet meevallen, het is ook een staarconcert, als ik heel val. Kun je lekker bewegen. Dus de Four Tops waren dit met Seven Rooms of Gloom. En straks doen we ook nog iets van de Temptations. Bedankt bij Hans van den Broek voor de productie en Hans van Goezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Wij gaan gezellig door op deze maandagmorgen, even door de week heen. Met Nick Kershaw, onze Nick. I won't let the sun go down.

zelf was dat geluid van BZN uit Volendam. Een van de leuke schijfjes uit de zomerperiode. En daarvoor hadden wij Nick Kershaw met I Won't Let The Sun Go Down On Me. We hebben toen straks gedraaid een liedje van The Four Tops, The Seven Rooms of Gloom. En vanavond staan ze dus in het muziekgebouw in Eindhoven. Staakconcert, heel gezellig, samen met de Temptations. Wie waren dat? Onder andere deze heren. Ja, productie van Norman Whitfield en het heet The Law of the Land.

Holiday. Het was de eerste grote hit van Madonna bij ons. Ja, zeker. En daarvoor hadden we de Temptations van de LP Masterpiece. Draaiden bij Law of the Land. We gaan naar Oostenrijk, ja. Met Modern Talking. You can win if you want.

We gaan er nog eentje draaien voor de commercials en de nieuws van 11 uur. Op de achtergrond hoor je ze al, Claudia Estefan, samen met de Miami Sound Machine. En het heet Dr. Beat. Tot straks, maar weer.

0: Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezing in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren 9 kilometer file. 2 kilometer file op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer langzaam rijden. A27 Breda-Gorkum is dicht bij knooppunt Gorkum tot 17 juli. Er staat 5 kilometer file. En door een ongeluk is de N279 Roermond-Den Bosch in beide richtingen dicht bij Meijel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom een hele goede ochtend. Toegewenst 22 juni 2026. Op deze tropische maandag, 8 minuten over 11 uur. En het wordt nog warmer van de week, dus houd het zelf een beetje in de gaten. Ook op de werkdagen, op tijd even een drinkpauze, zoals bij voetballen, ja, zeker.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Uit 1976, het geluid van Trinity. En diezelfde middels gaan wel allemaal nieuwe telefoon hebben, denk ik, toch? Ja, als het goed is wel. Nou, en die hadden toen een ouderwetse telefoon nog, hè? En daarvoor hadden we de Orchestral Manoeuvres in the Dark en de Locomotion. Locomotion? Locomotion. Hier is Los Lobos.

0: superster Shania Twain.
1: Ja, zeker.
0: Een van de vele hits van die jonge dame. Uit Canada, geloof ik, toch?
1: Ja.
0: Maar scoort overal, hè? I'm a country rock. Country rock, heel mooi. Zo dadelijk de agendaberichten, want het is inmiddels 11:30 geweest. We hadden er meer voor je, John Farnham en You're the Voice. Nu dan de regio San Francisco met Huey Lewis en The News. Die komen...

0: Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstros samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Tijdens de lezing Suiker, een wolf in schaapskleren, gaat internist Hans van Gorp in op de invloed van voeding en suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Van Gorp neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van onze voeding door de jaren heen en legt uit welke gevolgen een hoge inname van snelle suikers kan hebben voor de gezondheid. En daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan aandoeningen zoals diabetes, type 2, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komt aan bod welke rol koolhydraatbeperking kan spelen bij het verbeteren van de gezondheid. De lezing wordt gehouden door Hans van Gorp op donderdagavond in de bibliotheek van Hezen in Dorpshuis het Perron. Entree is €5, dat is inclusief een kopje koffie of thee. En meer informatie vind je alvast op de activiteitenpagina van Bibliotheek Dommeldal. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

0: Ik weet niet welke discotheek op maandag mooi op is, maar hier wel blijkbaar. Dan bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. En op de achtergrond hoor je nog steeds het geluid van Jim Brown. Get up on that thing, get up on that thing. En soortgelijke muziek kun je al beluisteren elke donderdagavond hier bij Horizon Radio. Met dance tracks met Jan Luijks achter de knopjes.
1: Jazeker.
0: En die maakt er ook een heel gezellig sfeertje van. Jazeker. Here's the real thing op verzoek. Can you feel the force?

0: Ja.
1: Hoezé, Code Oranje. GW Broken Veteran was dat. Leuk, ja, een van de vele plaatjes die voorbij komen. Met het op toch wel aardig succes voor het wereldkampioenschap voetbal. En eerlijk gezegd, er zijn echt geweldig leuke wedstrijden geweest. Tot nu toe al, hè? Ja. Het is echt genieten geworden. Niet alleen Oranje, maar er zijn meerdere wedstrijden dat je denkt van, jongen, jongen, dat gaat lekker, dat mooi. We gaan naar België met Vaya con Dios. En Heading for a Fall.

Remember the Time. Een van de vele successen voor de King of Pop, Michael Jackson. Ja. Was de laatste vocale die we draaiden in het programma At Work voor deze maandag de 22 juni 2026. Even kijken, ja, ik ga zo dadelijk plaatsmaken voor de smaak van smaak. Muzikale keuzes weer. Dat loopt tot aan de klok van 2 uur. Na 2 uur, hoogste tijd wederom van Peter van Echt met het tussenuur. Dat loopt tot 3 uur. En dan even kijken, van 4 tot 6 weer Echt van Echt met Peter van Echt. En dan gaan we de avond in. Ja, zover is het nog lang niet. En op deze werkdag en de komende dagen is het een beetje uitkijken. Op tijd een beetje rust nemen. Op tijd wat drinken. En goed op jezelf letten. En zeker met deze temperaturen. Mocht je eraan denken, dus even, heb je een lekkere snipperdag. We gaan naar het zwembad of we gaan naar het water in. Neem in ieder geval zonnebrandcrème mee. Hoor, dat je je ei goed kunt insmeren. Dat is heel belangrijk, jazeker. Er zijn er mensen bij die zeggen, dat hoeft niet. Nou, het hoeft zeker wel. Zeker. Dan komt er dan wel achter natuurlijk. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maakt het ondanks de hitte toch een hele fijne maandag van. Morgen 10 uur zijn we er weer. Dag, tot morgen. Bye bye.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 in Maastricht richting Eindhoven tussen Rooster en Wessum 12 kilometer. Tussen Nederweert en Knoopend Leenderijden 16 kilometer langzaam rijden. Mensen die terugkeren van Pinkpop is dat. De A27 Breda richting Gorinchem is dicht tussen Knoopend Gorinchem en Everdingen tot 17 juli. Er staat nu 4 kilometer file. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Knoopend Galder 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel in Blerik 6 kilometer file. Op de A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwantsen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Maandag 22 juni, een bijzonder goedemiddag en van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. Een nieuwe werkweek is begonnen en elke werkdag tussen 2 en 3 uur een nieuw tussenuur. Van harte welkom.

Ja, lekkere muziek van de Gibson Brothers en de Non-Stop Dance. Maandag 22 juni van harte welkom allemaal bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar op de een of andere manier begin je er toch een beetje aan te wennen aan die warme temperaturen. Maar goed, als we dan verder kijken deze week in, dan zou het zo nog maar eens een tikkeltje warmer kunnen gaan worden. Goed advies van het RIVM. Hou elkaar in ieder geval goed in de gaten en doe het een beetje rustig aan. Dit is Daryl Hall en John Oates en Adult Education.

gerucht gaat dat Kurt Cobain dit lied enorm zou hebben gewaardeerd. En dat Europa het lied leuk vond, dat mocht wel duidelijk zijn. Want in 1991 was deze Crucified een enorme grote hit. En zelfs in de Verenigde Staten wist men warm te lopen voor deze Army of Lovers. Je hoorde Crucified. Het is bijna 15 minuten over.

warme weersomstandigheden heeft de toneelvereniging Knal afgelopen zaterdagavond in Lenenstrijp veel publiek getrokken met de eerste voorstelling van het wagenspel Heul Veul Herrie. De voorstelling werd voorafgegaan door muziek van het Strijps Kapelleke. En ook de kermis in het dorp werkte mee door op verzoek van Knal het geluidsniveau te verlagen, zodat de bezoekers optimaal van het openluchtspel konden genieten. En ook in Leende is het wagenspel gisteren opgevoerd. Ondanks de warme temperatuur hebben ze het op één voorstelling

Het nationaal hitteplan van het RIVM voor Noord-Brabant. Anders het KNMI stijgt het kwik naar temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Met de hoogste waarde in het zuiden van onze provincie. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht 's middags op tot tussen de 7 en 9. En dat maakt de hitte niet alleen warm, maar ook benauwd en ook zwaar. Bij lichamelijke inspanning kan iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Oudere mensen en met een kwetsbare gezondheid lopen hierdoor extra risico. Het advies van het KNMI: drink voldoende water, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag.

0: dat was een leuk begin van het weekende. Hè? Afgelopen zaterdag een ijzersterk optreden van het Nederlands elftal op het WK in Canada, Amerika en Mexico.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: De gemeente Kranendonk is van plan 3 ondergrondse containers voor verpakkingsglas te plaatsen aan de Smits van Ooyelaan in Maarhezen. De locatiekeuze is getoetst aan de gemeentelijke beleidsregel voor de afvalinzamelvoorzieningen uit december van 2023. Daarbij is gekeken naar overlast voor de omgeving, bereikbaarheid voor bewoners en inzamelvoertuigen, de ligging van kabels en leidingen, verkeersveiligheid en de aanwezigheid van bomen. De containers komen te staan in bestaande parkeervakken. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit lag eerder al ter inzage. Iedereen kon toen een inzienswijze indienen. Dat heeft niemand gedaan, waarna het college het besluit definitief kon vaststellen.
1: Heze Leende.
2: De avondvierdaagse in Heze is afgelopen vrijdag afgesloten met een warme laatste wandeldag. Ondanks temperaturen van ruim 30 graden namen 380 deelnemers deel aan de route van 5 kilometer. De route van 10 kilometer werd vanwege de hitte afgelast. De slotdag voerde traditioneel door verschillende wijken van Heze. Langs de route waren meerdere drinkpunten ingericht en stonden er vrijwilligers klaar om de deelnemers te ondersteunen. Ook was EHBO aanwezig voor eventuele hulpverlening onderweg. In de gemeentehuis Tuin was een rustpost ingericht waar wandelaars even konden bijkomen van de warmte. Ondanks de hoge temperaturen legden de meeste deelnemers de 5 kilometer af in ongeveer 1 uur. Bij de finish werden de wandelaars onthaald door familie en bekenden en bovendien wachtte daar een welverdiend ijsje. De avondvierdaagse is al meer dan 50 jaar een vaste wandeltraditie voor jong en oud in het dorp. En de gemeente Heeselenen wil een parkeerverbod instellen op de Oude Stationsstraat. En dat ter hoogte van de nummers 25 tot en met 31. Dit is ten behoeve van de brandweerkazerne die aan deze straat ligt. Geparkeerd staande auto's blokkeren regelmatig de uitweg voor de brandweer. En ze bemoeilijken ook de toegang voor vrachtverkeer naar het naastgelegen bedrijventerrein. Bij de komst van de kazerne in 2011 werden al parkeerverboden ingesteld op andere delen van de straat. Maar dit stuk bleef toen buiten beschouwing. Inmiddels zijn er meerdere klachten binnengekomen over parkeeroverlast op deze locatie. De politie Zuidoost-Brabant heeft positief geadviseerd over de maatregel.
1: De regio.
2: Op het terrein van VDL-bus in Valkenswaard is vrijdag een afgedankte bus volledig uitgebrand. Omdat het voertuig was voorzien van accupakketten, kwamen bij de brand mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. Uit voorzorg werd een zeer ruime veiligheidszone ingesteld. De bus was eerder betrokken bij een incident in Zeeland, waar het voertuig 3 weken geleden in een sloot terecht kwam. Daarbij raakte de bus totaal los en werd deze naar het terrein in Valkenswaard gebracht. Een beveiliger werd gealarmeerd door iemand die rook uit de bus zag komen. Op het moment dat de brandweer werd gewaarschuwd, stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer was vervolgens geruime tijd bezig met de bestrijding van de brand en het veiligstellen van de omgeving. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 22 juni. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

0: Isaac and the Wicked Game op het terrein van VDL Bus in Valkenswaard. Is afgelopen vrijdag een afgedankte bus volledig uitgebrand. Omdat het voertuig was voorzien van accupakketten, kwamen bij de brand mogelijk gevaarlijke stoffen vrij. En uit voorzorg werd een zeer ruime veiligheidszone ingesteld. De bus was eerder betrokken bij een incident in Zeeland, waar het voertuig 3 weken geleden in een sloot terechtkwam. En daarbij raakte de bus totaal los en werd deze naar het terrein in Valkenswaard gebracht. De hits die je kent, het nieuws van bij ons, deel het met ons. info@rtvhorizon.nl. Is dit Soul Asylum?
1: Well,

0: een groot hit in hun thuisland Amerika. En ook in Canada was het uiteindelijk een enorme groot hit. En later werd deze plaat nog bekroond met een Grammy Award in de categorie Beste Rock Song. Hadden we Soul Asylum en You Are The Runaway Train.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

muziek van The Four Seasons. En daarmee gingen we aardig terug in de tijd. In 1976 hoorde Marlena. Straks om 4 uur uiteraard ook weer een nieuwe Echt van Echt op deze maandag tot 6 uur. Met daarin ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Later om 6 uur natuurlijk een nieuwe knooppunt Leenderheiden met Frans van Dam. En dan natuurlijk hebben we Erik nog. Erik van Morsel met de maandageditie van Horizon Verbreed. En in het kader van Oude Meuk is ook leuk, zoals Erik het dan wel eens noemt, gaan we luisteren naar muziek van CCR, Creedence Clearwater Revival. En dit is Down on the Corner.

einde van 1969 in Nederland met Fortunate Son op single. John Fogerty schreef het nummer over een fictieve band, want dat was het uiteindelijk ook. Genaamd Willy and the Poor Boys. Ook de albumtitel was dit trouwens. En deze groep muzikanten vist met wasbord, kazoo en basgitaar op de hoek van de straat naar kleingeld met hun muziek. Het was goed voor een top 10 notering in de jaren 60. Het is bijna 10 minuten voor 3 geworden. Sterker nog, het is 10 minuten voor 3. Dit is Fisher Z of Fisher Z. And so long.

0: ook kunnen kiezen voor The Worker. Maar met deze hoge temperaturen hebben we daar toch maar even van afgezien. Want we moeten het wel een beetje rustig aan doen. Hadden wij Fisher, Z en Jorre Salva.
1: Het nieuws van bij ons.
0: We dan toch aan het einde gekomen van dit allereerste tussenuur voor deze nieuwe werkweek, voor deze maandag, deze 22e juni. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie middag van. En straks om 4 uur dan melden wij ons bijzonder graag weer voor een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot aan 3, Robbie Williams. En dit is Heart and I.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
5: DAB+.
6: En overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de centrale bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuws van bij ons, de hits.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvita.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Peter van Echt.
5: Ja, het KNMI laat ons weten om het in ieder geval rustig aan te doen. En wie is dan nog jouw baas om te zeggen dat het anders moet? Een bijzonder goedemiddag op deze troon.

van krachten in Nederland. Dat zegt het RIVM. En aldus het KNMI stijgt het kwik naar temperaturen tussen de 27 en 32 graden. Dat zal de komende dagen ook nog zo zijn. Met de hoogste waarde in het zuiden van onze eigen provincie hier Noord-Brabant. En door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht 's middags op tot tussen de 7 en de 9. En dat maakt de hitte niet alleen warm, maar ook benauwd en ook zwaar. Bij lichamelijke inspanning kan iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen daardoor ook extra risico. Het advies van het KNMI: drink voldoende water, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. En houd ook een oogje in het zeil bij kwetsbare buren of familieleden.

0: Dat u het weekend allemaal goed bent doorgekomen en een nieuwe werkweek is begonnen, hadden wij U2 en You're the One.
1: Radio Horizon.
0: Horizon. En elke werkdag van maandag tot en met vrijdag doen wij het programma Echt van Echt. Boordevol muziek. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de Horizon agenda later. En wat is het allemaal lekker verlopen daar in Landgraaf, hè? Heerlijk weer. Pinkpop hadden wij.

die weer heerlijk. Hè? De nieuwe van Bruno Mars en Jordan On My Soul. Het is 15 over 4 geworden. In maart en april rolden 2152 gloednieuwe caravans de showroom uit.

Nederlander kiest dus voor de caravan en Europa kiest voor de camper. En de Nederlander, eigenzinnig als altijd, blijft de caravan toch wel trouw. Een kleine tweede huisje dat je gewoon meeneemt. Slimmer dan een appartement in Spanje. Goedkoper uiteindelijk dan een bungalowpark. En je bent ook de baas over je eigen koelkastje.

nieuwe van Ilse de Lange, de meest recente. Hè? Dat mag dan duidelijk zijn, hè? Dubbel op eigenlijk. Something Good, 5 minuten voor 5 geworden. Ja, en voor de 4e keer in 40 jaar tijd was The Cure afgelopen zaterdag de afsluiter van Pinkpop. 4 passages en niet 1 ging er ongemerkt voorbij. Robert Smith, de belippenstifte Robert Smith van The Cure, een notoire nachtuil. Pas als het donker wordt, komt hij tot leven. En de band heeft gespeeld alsof het hun laatste show was.

met Face in the Crowd. Straks een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Maar nu eerst Madonna en Sabrina.

0: talk about.
1: De gemeente Kranendonk is van plan 3 ondergrondse containers voor verpakkingsglas te plaatsen aan de Smits van Ooyelaan in Maarhezen. Het college van de burgemeester en wethouders maakte het besluit op 19 juni 2026 officieel bekend. De containers komen te staan in bestaande parkeervakken. Het ontwerp aanwijzingsbesluit lag eerder al ter inzage van 17 april tot en met 29 mei. En gedurende die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Dat heeft uiteindelijk niemand gedaan, waarna het college

0: rustige muziek op deze warme tropische dag. Op deze maandag, deze 22e juni van Toto. En hadden wij Mushenga. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpsstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Motorrijders, trikes en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen in het weekend van 3 tot 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor deelnemers van de Klimroos. Het Klimroos treffen wordt georganiseerd door motortourclub City Riders uit Budel en heeft als doel zoveel mogelijk motorrijders, zijspanrijders en trikes naar Budel te halen voor een gezamenlijk weekend vol ontmoeting, muziek en motorrijden. Een belangrijk onderdeel is de toerrit op zondagochtend voor deelnemers van de Stichting Klimroos, een activiteitencentrum voor mensen met een beperking uit de regio Kranendonk. De stoet vertrekt om 10:30 voor een rondrit door de omgeving. Naast de rit is er een uitgebreid muziekprogramma. De toegang tot het evenement is gratis en bezoekers kunnen het terrein gedurende het hele weekend bezoeken. Ook is er de mogelijkheid om te overnachten of alleen deel te nemen aan de toerrit op zondagochtend. Kijk voor meer informatie omtrent het Klimroos treffen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

0: and What Kind of Boy You're Looking for a Girl. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda en alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. En nog veel meer berichten, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Yeah. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is

Drake van de Inner Circle hoorde je met Rock With You. Ja, wat gebeurt er als de stroom 3 dagen uitvalt? En die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst 72 uur zonder stroom. Praktische tips voor ondernemers op donderdag 9 juli in Budel. En de bijeenkomst van 9 juli is de eerste van 3 sessies. En later volgen bijeenkomsten over waterbeschikbaarheid en over de beschikbaarheid van materialen en ook grondstoffen. De organisatoren benadrukken dat het onderwerp voor iedere ondernemer groot en klein relevant is. En daarom zijn alle ondernemers uit Kranendonk welkom, ook al zijn zij geen lid van OCC. De bijeenkomst begint op woensdag 9 juli om 4 uur in de cockpit in Budel. En aanmelden hiervoor kan via de website van OCC. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met deel 2 van het programma Echt van Echt. Tot aan die tijd, in ieder geval nog deze Jovanotti. En ciao!

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast en in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag zaterdag in Den Haag extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Den Bosch-Zierikzee tussen Made en knooppunt Zonzeel een kwartier vertraging. Dan de N256 Goes-Zierikzee in beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: this all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. Even na 5 uur op deze maandag, deze 22e juni. Het advies van het KNMI. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en vermijd zware inspanningen tijdens de heetste uren van de dag. En ook niet geheel onbelangrijk, houd ook een oogje in het zeil bij kwetsbare buren of familieleden. Dus het is niet alleen take good care of yourself, maar zorg ook voor anderen. Hoe dan ook, een bijzonder goede middag. We nemen je mee tot 6 uur met nu muziek van de 3 Degrees.

20 juni. Lezing door Hans van Gorp. En die heet Suiker, een wolf in schaapskleren. Tijdens deze lezing Suiker, een wolf in schaapskleren. Dus op 25 juni in Bibliotheek Heze gaat interniste Hans van Gorp in op de invloed van voeding en ook het suikergebruik op de gezondheid en de rol daarvan bij verschillende welvaartsziekten. Hans van Gorp die werkte ruim 29 jaar als internist in het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop en was daarbij nog 15 jaar werkzaam als internist endoscopist in ziekenhuizen in Nijmegen en in Weert. Donderdag 25 juni, het begint om 8 uur. Ik zei het al, locatie Bibliotheek Heze, het perron in Heze. De entree is €5, inclusief een kopje koffie of thee. En ik denk dat het dan wel verstandig is om het zonder suiker te nuttigen.

breekt wonderlijke pan uit. Star is een single van EWF, afkomstig van het album I Am uit 1979. Niet te verwarren met het nummer Shining Star uit 1975. Altijd leuk, de muziek van EWF. Muziek uit de hitparade van dit moment, Sienna Spiro. En dit is Material Lover.

elk jaar vindt op 24 juni om 7:30 de jaarlijkse Sint-Jans-viering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. De viering wordt georganiseerd door het gilde Sint-Jan-Baptiste ter ere van Sint-Jan, schutspatroon van het gilde. En al sinds 1962 wordt op de naamdag van Sint-Jan aan de voet van de Kapelberg deze viering in de open lucht gehouden. Woensdag 7:30 dus, Sint-Janskapel. Je vindt hem aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. En belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en uiteindelijk ook traditie mee te maken. Dit is Young Gun Silver Fox.

Sullivan en we hadden Metro Moni. Bijna 5:30 geworden op deze warme maandag. De eerste editie van het SOAR Festival, sterk zal open air, die komt eraan. En wel op 11 juli. We hebben het er eerder al eens over gehad. Op een hele bijzondere locatie, midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en ook Brabantse gezelligheid. De kaartjes kosten €38 pp, maar dan krijg je ook wat. Het begint om 3:00 middags en het duurt tot 1:00 in de nacht. Kaarten en alle verdere informatie, sterkselopenair.nl.

Als de stroom 3 dagen uitvalt, die vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst 72 uur zonder stroom. Praktische tips voor ondernemers op donderdag 9 juli in Budel. De bijeenkomst van 9 juli is een van de eerste 3 sessies. En later volgen bijeenkomsten over waterbeschikbaarheid en over de beschikbaarheid van materialen en ook grondstoffen. De organisatoren benadrukken dat het onderwerp voor iedere ondernemer groot en klein relevant is. En daarom zijn alle ondernemers uit Kranen ook welkom, ook al zijn zij geen lid van OCC. De bijeenkomst begint op donderdag 9 juli om 4 uur in de cockpit in Budel. En aanmelden kan hiervoor via de website van OCC. Ja, where were you? When the night the lights went out in New York City, had dat alles te maken met een stroomstoring. Where

0: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot half 8. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Winning.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Step by Step. En daarvoor hadden we nog Sam Fender en Olivia Dean met Rhyme Me In. En daarvoor hebben we nog kunnen luisteren naar alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze maandag. Redactie Hans van den Broek en presentatie Hans van Groezen. Heren, bedankt voor deze maandag en we spreken elkaar uiteraard morgen weer. Mochten we nog wat tijd over hebben, we hebben straks nog een heel stom liedje. Een stupid song. Ja, ik heb het zelf niet verzonnen. Ze heeft het zelf verzonnen. Olivia Rodrigo, de nieuwe. Mochten we dat redden, inderdaad. En tot aan die tijd doen we dan deze hit nog van de Nits en in de Dutch Mountains. Ik wens je nog een hele fijne avond. Graag tot morgen vroeg om een uurtje of 7.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Meteo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 en op de A2 bij Den Bosch. Richting Utrecht loopt het daar vast. Tussen Vught en Waardenburg heb je 40 minuten vertraging. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide een half uur extra. En daardoor ook een half uur vertraging op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 25 minuten vertraging. Je wordt daar de A15 opgestuurd, want de weg is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een paar minuten over zeven, de zon schijnt en we zijn er weer, dames en heren. De zomer van 2026 met de lekkerste muziek op Horizon.

0: En dan de lekkerste muziek op de radio. Zomers als het kan. Nou, als dit niet zomer is, weet ik het niet meer. Miami Sound Machine, hoor je. En conga. Zo, even over zeven. Welkom bij alweer een hele nieuwe editie van Horizon Verbreed. De maandageditie wel te verstaan. We zijn er tot 9 uur vanavond. En wat hebben wij vandaag allemaal? Nou, het is weer maandag, dus muziek die je niet kent. Dit keer een redelijk onbekende track van Katrina and the Waves. We hebben Live is Live met vandaag daarin live-opnames van Duran Duran en Louis Capaldi. Oude Meuk is ook leuk, met lekkere muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Dus echt oude muziek. En ook Erik Zonder Zee met K komt weer voorbij op deze maandagavond. Daarin gaan we natuurlijk weer op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze hit van Bluff en Gijke Arnaren.
1: En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt op een nuchtere maan.
0: Zoute Landen, de oerversie, daar gaan we later vanavond naar op zoek. Dus blijf luisteren.

0: Wet en Angel Eyes. En erachteraan José Feliciano, vraag je je af. José Feliciano, waar ken ik die naam van? Nou, die zou je eventueel kunnen kennen van deze hele grote hit, die ieder jaar in december vaak voorbij komt.
1: Feliz Navidad.
0: Ja, de goede man kon natuurlijk kerstplaten schrijven, maar hij had ook zomaar een zomerhit. Ponte a Cantar, je hoort hem hier, naar Radio Horizon. Zo dadelijk Summer Breeze, The Isley Brothers, maar nu eerst Splitsing.

kan zeggen lekkere, relaxte muziek. Kan ook zeggen lekkere gitaarmuziek. Fijn nummer toch, hè? Isley Brothers op de radio. En Summer Breeze hier bij Radio Horizon. Hey, tijd voor muziek die je niet kent, doen we iedere maandag. Hè? Iedere maandag in de maandageditie van Horizon Verbreed. Dit keer van de LP Waves van Katrina and the Waves uit 1986. Op het album dat hier voor me ligt stonden geen hits, maar wel één nummer dat hier in Nederland in de tippenraden terecht kwam. 6 weken stond het in deze lijst met als hoogste positie nummer 14. Exact even hoog als Walking on Sunshine, dat je ongetwijfeld wel kent. Sterker nog, ook dat nummer stond 6 weken in de tipraden. Dus het zijn eigenlijk 2 identieke hits als je naar de cijfers kijkt. Nou, Walking on Sunshine, die komt ieder jaar als de zon weer gaat schijnen geregeld voorbij op de radio. Dat andere even grote hitje niet. Tot nu toe dan. Van het album Waves, track 3. Dit zijn Katrina and the Waves en Sun Street.

0: Ja, daar hou ik nou van, hè. Lekkere muziek met duidelijke eindes. Holly Johnson en Americanos. Holly Johnson, hè, was in de jaren 80 natuurlijk de zanger van Frankie Goes to Hollywood. En eind jaren 80 ging die solo. En begon hij daarnaast ook nog verdienstelijk te schilderen en te tekenen.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: Ah, ik heb hem niet live zien doen, hoor. Nee. Daarvoor trouwens de Bengals, Eternal Flame. En daar weer voor Katrina and the Waves en Sun Street. Plaatje wat je ongetwijfeld niet kende, maar ik vond het wel leuk. Lekker zomersplaatje. Tijd voor Life is Life. We hebben zo dadelijk Louis Capaldi voor je met Before You Go. In de live-uitvoering dan, hè. Maar eerst het voorprogramma. Duran Duran en Ordinary World.

0: Louis Capaldi, Before You Go. En daarvoor Duran Duran, An Ordinary World. Ik heb zo dadelijk Matt Simons voor je. Catch and Release. Maar nu eerst toch.
1: Como puede ser olvidar?
0: Madonna, La Isla Bonita.

Het is Matt Simons op de radio. Catch and release. En daarvoor La Isla Bonita, 1987. Dat is al lang geleden, hè. Madonna! Ja, we moeten er even vandoor. Tenminste, ik moet even verse koffie halen, dames en heren. Ja!

met NRC van 8 uur zit eraan te komen. Maar daarna ben ik bij je terug met het tweede uur van Horizon Verbreed. Dus laat hem lekker aanstaan op je favoriete station. Radio Horizon. Tot 9 uur ben ik bij je. Laatste voor dit uur, Fat Larry's Band. Dit is Zoom.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen en ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord 20 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Zo! Erik van Morsel.
6: We zijn er wel bij gepraat over het belangrijkste nieuws in de wereld natuurlijk, hè? Ja, daar zijn we weer. Tweede uur van de Horizon van Breed zit eraan te komen. Sterker nog, gaat nu

is het misschien wel beter op dit moment. Een beetje alles donker het gehouden vandaag. Is de temperatuur daar toch wat aangenamer dan in de volle zon. Wel af te zien natuurlijk, hè. Marco Borsato en binnen. En daarvoor Chicago en Baby. What a big surprise. Even over acht. Welkom in het tweede uur van Horizon Verbreed. Met Oude Meuk is ook leuk straks nog. En natuurlijk Erik zonder C met K. Waarin we op zoek gaan naar het origineel van een grote hit van Bluff.

Mark Zet en Fading Like a Flower. En daarvoor Chris Isaak en Blue Hotel. Het is tijd voor hele oude muziek, dames en heren, jongens en meisjes. Ja, oude meuk is ook leuk. Iedere maandagavond dan doen we een greep in het rijke archief van Radio Horizon. En dan gaan we helemaal tot, ja, onderaan de trap in de kelder. Want daar staan ze, de hele oude platen. Uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben er weer drie voor je gevonden. Straks The Beards uit 65, Turn, Turn, Turn. Daarvoor een voetbalplaatje. En wat voor een. André Hazes en het Nederlands elftal. Wij houden van oranje. Lijkt me leuk om alvast weer in de stemming te komen voor donderdag op vrijdagnacht. En de eerste in het rijtje van drie, de Gibson Brothers uit 79. En Cuba.

0: Daar staat Radio Horizon natuurlijk ook voor bekend. Hè? De lekkere oude muziek die je nergens meer hoort, die trekken wij nog eens een keer uit het stof. En doen we op maandagavond bij Oude Meubels ook leuk. The Beards, 65, turn, turn, turn. Wij houden van Oranje uit, 88, hoe kan het ook anders. André Hazes en het Nederlands elftal. En de Gibson Brothers, 79. En Cuba, hoor je.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon.

0: velden groot. En mag ik naar je kijken? Ja, tuurlijk mag je naar me kijken. Als je me hier aankomt. Het is er weer tijd voor. 8:15 alweer geweest. Jongen, het vliegt voorbij als je lol hebt. Hij ligt er weer klaar voor. Het vergrootglas, dames en heren. Met die loop gaan we weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. En de speurtocht naar het muziek-DNA en Erik zonder C met K. Ja, daar gaan we mee beginnen. We gaan op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer Zoute Landen van Bluff en Gijke Arnaar.
1: Het

Zoute Landen. In 2017 en 2018 een grote hit voor Bluff en de Belgische Geike Arnaar. Maar van wie was het origineel? Nou, ze hadden het geleend van de Duitse Axel Bosse. Samen met Anna Loos had hij er in 2011 in zijn thuisland een klein hitje mee. Antoine.

zwarte versie van Bluff is overduidelijk. En hebben we daarmee het origineel gevonden? Nee! Daarvoor moeten we namelijk terug naar 2006, nog eens 5 jaar eerder. Op Axels album Guten Morgen Spinner stond namelijk de allereerste versie. Toen was het nog geen duet. De oorversie van Zoutelanden was dus van Axel Bossen. En die klonk zo.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

deze dame doet natuurlijk ook al aardig wat jaren mee in, op het hitfront, zeg maar. Hit na hitscores, Shakira. Ook dit jaar weer een zomerhit. Zoep. Zomaar, hier op de radio, vrolijkheid. En daarvoor Bossen, Frankfurt Order. Het was het origineel van Zoutelanden natuurlijk. Zo dadelijk, dames en heren, jongens en meisjes. Niemand minder dan Erwin Klokhieters op de radio met La Villa Strangiato. Na de klok van 9 uur. Ik ben er aanstaande maandag weer om 7 uur. Voor een nieuwe Horizon Verbreed. Laatste voor dit uur, Michael Jackson, Human Nature.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitse Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, die hadden we nog niet gehad. Een hele goede avond, luisteraars. En welkom hier weer in La Villa Strangiato natuurlijk. Op RTV Horizon. En ik dank Erik natuurlijk weer voor zijn lekkere twee uurtjes met leuke dingen en goede jonge en oude muziek natuurlijk. En nu gaan we weer de symfonische progressieve rock op. Maar we gaan ook een vleugje metal erin gooien. We hebben namelijk de Arion Live, want die is uit. En daar gaan we vanavond extra aandacht aan besteden. Onder andere de nummers die ook Hedder heeft gezongen tijdens die avond. Dus die gaan we vanavond laten horen. Wat hebben we onder andere nog meer? Ja, nog veel meer. Bijvoorbeeld de Glorious Wolf komt voorbij. We staan even stil bij aanstaande maandag. Want dan is Live in Live in Antwerpen. Met onder andere Epica, Iron Maiden en Doro natuurlijk. En ja, nog veel meer. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar La Villa Strangiato. Ja, wat een begin, hè? De nieuwste van Yes. Hij is nou helemaal officieel uit. En dit was de titeltrack van het album Aurora, Yes. We gaan gauw verder met de band... hier gaan we eens even openzetten de schuif. Met de band Crownlands. Here is Through the Looking Glass.

lekker nummer. Kort, maar krachtig inderdaad. Lunatic Soul was dat. Nee, Chromelands, sorry. Ha, ik zeg wat, zeg ik nou toch weer. Chromelands natuurlijk met Through the Looking Glass. Nu staat die klaar, Lunatic Soul. En het nummer wat ik ga draaien is een radiosingle om te promoten. En dat is het nummer Ardour. En dat is een reimagined version, noemen ze dat dan. Dus ja, interessant. Zometeen gaan we naar Live is Live. Gaan we wat over vertellen. En natuurlijk, Arjan komt eraan. Dus nog genoeg om te luisteren. En we hebben weer een aantal hele mooie concerttips. Maar eerst Lunatic Soul.

lekker nummer, Lunatic Soul. Ze waren ook nog op Graspoppen. Niet de laatste keer, maar een aantal jaren terug, geloof ik. Ja, afgelopen weekend was het natuurlijk ook Graspop in België, in Dessel. En heel warm was het daar natuurlijk ook. En vooral de zondagluisteraars was toch interessant geweest. Want we hadden daar bijvoorbeeld Extreme, maar ook Fauner. The Gathering stond er ook nog, met Anneke natuurlijk. Alice Cooper niet te vergeten. Europe. En als afsluiting ook nog Def Leppard en Sabaton. Dus dat voor de zondag. Ja, 4 volle dagen, gevulde dagen dus op Graspop. En een collega van mij is er ook nog geweest op Graspop. En die heeft daar genoten voor zolang het ging natuurlijk. Graspop. En dan komt het volgende metal festijn er eigenlijk alweer aan. Want we hebben in Antwerpen op de Middenvijver. En daar gaan we eventjes wat aandacht aan besteden. Middenvijver in het Park Antwerpen. Hebben we 3 dagen lang Life is Life heet dat. En dat is interessant voor verschillende mensen, natuurlijk voor verschillende liefhebbers. Want we hebben bijvoorbeeld op zaterdag 27 juni hebben we dan als hoofdact bijvoorbeeld Robbie Williams staat er. Maar wij gaan en dan op zondag Nick Cave en de Bad Seeds. In België al te populair geweest, Nick Cave natuurlijk. Maar wij gaan ons even de aandacht vestigen op de maandag. Want de maandag, luisteraars, 29 juni, dat past eigenlijk meer naar onze luisteraars eigenlijk. Want dan hebben we als hoofdact niemand minder dan Iron Maiden. Ja, en zij sluiten de avond af met een volledige show. Wat ik heb begrepen, dus het begint om 9 uur en het duurt ongeveer tot 11:15. Dus ik verwacht dat ze de volledige show gaan spelen. Hij is ook getiteld, geloof ik, Run for Your Lives Tour. En alweer opgericht. Niet, dat is ook alweer lang gereden met Martin Birch, natuurlijk als producer die we ook wel kennen van Deep Purple. 1975, ja. Iron Maiden dus als hoofdwerk. Daaronder staat dan Epica. Zij krijgen een volledig uur met Simone Simons natuurlijk. En zij spelen van 7 tot 8. En dan gaan we naar de band Testament. Ook lekker stevig natuurlijk. Die staan van 16:45 tot 17:45, luisteraars. Dus 16:45 tot 17:45. De band Testament. En ik geloof dat zij ook alweer... in 1983, luisteraars, zijn zij ooit begonnen. Maar wel ooit onder een andere naam. Dat is grappig, de baan Legacy. Maar laatst zijn ze dus overgegaan naar thrash metal. En naast bands als Metallica, Slayer en Megadeth zijn ze natuurlijk ook heel bekend. Testament dus ook live te zien. En dan gaan we weer even terug. Want die willen we ook heel interessant natuurlijk. En dat is natuurlijk Doro, ons eigen Doro. En we hebben ooit Doro geïnterviewd 2 jaar terug op Graspop. En Doro speelt van 16:45 tot 16:45. En ook Doro begon in de jaren 80 natuurlijk als frontvrouw van de band Warlock. En werd al snel bekend van een van de meest herkenbare gezichten van de heavy metal natuurlijk. Met het album bijvoorbeeld Burning the Witches, heel bekend uit 1984, schreef ze geschiedenis. Maar natuurlijk ook haar grote hit For Immer, wat iedereen wel kent. Zeker prachtig nummer ook. The Metal Queen wordt ze ook wel genoemd. En ze werkte samen met onder andere Lemmy van Motorhead, maar ook Rob Halford van Judas Priest natuurlijk. En ze is een vaste gasten op menig metal festival ter wereld. Waaronder bijvoorbeeld Wacke Open Air. Ze stond ook natuurlijk op Graspop. En dus te zien op het festival in Antwerpen natuurlijk. Life is Life. En dan hebben we nog Groeveurenden Otto. Dat ken ik persoonlijk niet, dus ik moet wel even kijken wat dit is. Het zegt me heel weinig. Het is heavy metal uit België. En zij openen en ze mogen het openen. Dus, en zij beginnen dus dan al lekker vroeg om precies te zijn om 14:30. Tickets zijn nog verkrijgbaar. Dus check even op de website liveislife.be. Ik herhaal liveislife.be. Het is een openluchtconcert in het Middenvijverpark in Antwerpen. Dus lekker naar Antwerpen toe. Parkeren kan schijnbaar bij de linkeroever. En dan gaat een gratis pendelbus op en neer. Dan gaan we natuurlijk ook een lekker nummer draaien van Doro. Ik heb hem al voor u klaarstaan. Lijkt me wel toepasselijk. En misschien kunnen we daar nog een nummer van Iron Maiden doen. Ik ga even zoeken of ik wat bij heb van Iron Maiden. Maar we gaan nu luisteren naar een oudere plaat van Doro alweer. En dan gaan we heel wat jaren terug de tijd in. De titel van dit album is Doro. Ja, Doro. Gewoon Doro, Doro. Lots of Love heeft ze erop geschreven. Hier is het nummer. I'll Be
Holding On. Hier is Doro.

dat is toch niet lekker. Oh, ho, ho, ho, die Doro. Ah, dat is toch gevolg. Gaan we eventjes. Dus Doro gaat lekker door hier. Wat is dat lekker toch? Doro was dat van het album Doro. I will be holding on. En wil je live zien? Ik zei het net al. Dan kan dat natuurlijk. En het is van hieruit natuurlijk goed te doen. Even op de neer naar Antwerpen. En dat is dan aanstaande maandag. Dus let op, het is op een maandag, luisteraar. 29 juni dus. Iron Maiden, Epica, Testament, Doro en Go for een Denotto. Ja, goed. Ja, Doro dus daar. Dus om kwart voor vier. Hè. Kwart voor vier tot kwart voor vijf is Doro dus te zien. Op Live is Live, Middenvijver in Antwerpen. En we gaan even blijven gewoon lekker in België hangen. En dat doen we met de Belgische.

Live in Antwerpen. Dat was BTL natuurlijk, voorheen Beyond, de Labyrint. En de Wings, live, in het café in Antwerpen op de markt. Ja, dat dacht het wel eens op de markt was het opgenomen, geloof ik. Ja, lekker nummer. Ook in België natuurlijk, aan de aanleiding van het Live is Live Festival. Dus maandag 29 juni in Antwerpen. Ja, het is tijd weer voor Ruud Dielen met zijn Glorious Wolves luisteraars. En daar is een prachtalbum voor. We hebben vorige week al wat nummers van gedraaid. Toen hadden we onder andere Elements of Hope Part 1, 2 en 3. Ja, instrumental. En dan Carrying This Joke en Into the Clouds. En nou gaan we, zoals beloofd, had ik vorige week ook gezegd, gaan we deel 4 en 5 draaien. En dat begint wel met een instrumentaaltje, dus een instrumental. En daarnaast Life's Chaotic Spell. En ja, het hele nieuwe album dus van Glorious Wolves. Echt pas uit via OOBB Records natuurlijk, maar ook bij Ruud Dielen zelf te bestellen. Dus kijk even op Facebook. Toetsen, Glorious Wolves of Toetsen, Ruud Dielen. En dan, ja, dan vind je het vanzelf. Want ik zeg al, het is weer een juweeltje geworden, luisteraars. En we gaan er weer lekker van genieten. Ik heb hem voor u klaarstaan. Hier is Ruud Dielen dus met zijn Glorious Wolves.

Ja, lekker toch, luisteraars, of niet? Ruud Dieden natuurlijk, met zijn Glorious Wolf, Elements of Hope. En dit was dan deel 4 en deel 5, oftewel zoals op de cd schreven, part 4 en part 5. Kijk even op de website, toets in Ruud Dieden of Glorious Wolf en je komt er rechtstreeks uit. En dan heb je een interessante nieuwe plaat weer in huis, zal ik dan maar zeggen. Ja, we gaan gauw verder, want Victor heeft me iets leuks doorgestuurd. En we gaan er iets onbekends, of ja, onbekends, iets waar ik kijk zo, ja, nog niet eerder van gehoord. Dat was misschien heel ver in een ver verleden. En dat is de band Kwango, als ik het goed uitspreek, Kwango, ja. En dat was de voortzetting van Asia en werd opgericht in 1999. De band bestond uit twee ex-leden, John Wetton en Carl Palmer van Asia. John Young, die we kennen van Life Science natuurlijk, en gitarist Dave Kilminster, die onder andere weer samenwerkt natuurlijk met Roger Waters. Ja, en daar gaan we nu naar luisteren. Het is een live optreden, dus en ik heb gekozen voor het nummer Soul Survivor. Dat kennen we natuurlijk ook wel van Asia. En dit dan in een iets andere uitvoering. Kwango heeft trouwens nooit, lees ik ook, een studioalbum gemaakt. Maar alleen een live optreden is een opname van gemaakt. En dat is dus dit. Puur dus een mooie collectors item. Hier is Soul Survivor.

opname die ja, ik weinig hoort, luisteraars. En ja, officieel is er ook geen studioalbum gemaakt. Wel een officiële cd dan. Dat is deze dus, de band Quango. En je hoorde het nummer van Asia natuurlijk. Soul Survivor, maar dit keer in een iets andere samenstelling. Nou, we zullen binnenkort nog wat nummers laten horen van deze band. Na de klok van 10 gaan we wat draaien. Dus van, ik heb hem hier al in mijn handen. Arion 30 Anniversary, An Amazing Flight Through Time. Zo meteen dus. Maar eerst de nieuwe Deep Purple. En hij klinkt lekker, luisteraars. Hij klinkt lekker en binnenkort komt ook de nieuwe cd uit. Maar hier is eerst Diablo.

Ja, hoe was dat daar? Dat is lekker luisteraars, hè? Dat is Deep Purple natuurlijk. En het lekker kort, maar krachtige Diablo dus van het... het oud-arme... Ja, hoe heet het? Kom even niet uit mijn woorden. Zo'n lekker nummer is het gewoon. Van het nieuwe album dus, wat binnenkort... Splat. Ja, Splat was het, heet het album. Ja, dat zocht ik inderdaad. En volgens mij komt die begin juli uit. Dus ja, we hopen hem ook hier natuurlijk te gaan draaien in de studio. We gaan nou tot de klok van 10 gaan we eventjes iets draaien van... Claudio Rodriguez, en onder de naam Claudio Delgift heeft hij een bijzondere plaat uitgebracht. En toevallig is er ook weer een nieuw nummer uit. The Circle and You is ook uit nou. En progressieve hardrock elementen erin. En het was voor mij ook heel onbekend, maar zeker de moeite waard. Het nieuwe album verkrijgbaar via Bandcamp. Kun je hem bestellen. En ga ik nou een nummer van draaien. The Circle and You, zo heet het album. En we gaan luisteren naar The Visit. En dat is dan tot de klok van 10. En dan zijn we daarna weer bij u terug. Hier is Claudio Rodriguez.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: heerlijke muziek. De nieuwste van IQ was dat natuurlijk. You're the Neverland. En dat is niet zomaar dat ik dit draai. Want 29 en 30 augustus... dan is er een IQ-weekend in Oberhausen. En dat wordt georganiseerd mede door impulsepromotion.de. En daar staan ze een heel weekend. Ja, dus vrijdag 29 augustus, nacht, night one, zullen we dan maar zeggen. En 30 augustus, deel 2. Ik weet niet of het beide dagen hetzelfde is. We gaan eens kijken of we dat daarachter kunnen komen. En dan laten we u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten. Maar in ieder geval in Oberhausen dus. En dat is ook van hieruit goed te doen. Fijne concertzaal. Dat alles is natuurlijk te doen in een centrum Altenberg in Oberhausen. Kaarten zijn nog volop verkrijgbaar, dus 2 shows, een hele weekend IQ. Nou, Impuls organisatie, zeg maar, best wel, of Impuls Promotion moet ik zeggen, hebben een aantal heel leuke dingen staan. Maar bijvoorbeeld Ray Wilson, die komen daar ook weer. En dat is op 11 december, Ray Wilson. En ik ben heel even aan het kijken waar dat ook in Oberhausen is. Dan moet ik wel even kijken, één moment. Nee, dat is niet, dat is in Bochum. Dat is in de Christuskirche, dus in Bochum, dus op 11 december. Wel in het centrum Altenberg in Oberhausen op 17 oktober. De band Sylvan, ook heel mooi, de moeite waard. Hou je van Kate Bush, dan is het een aanrader om deze te zien. Cloudbusting, The Music of Kate Bush. En dat is een hele goede coverband, krijgt echt ook goede kritieken. En zij zijn dus te zien op 4 oktober... En dat is dus ook in Centrum Altenberg in Oberhausen. Nou komt IQ ook nog in Weert binnenkort. Dus dat is ook in augustus. Laat ik zo meteen ook eventjes weten. Dus daar komen we daar ook nog even op terug. Oh ja, dat is volgens mij die zondag. Ja, maar nee, komen we op terug. Even kijken. We gaan eventjes verder. En dan hebben we nog, nog een paar coverbands. Bijvoorbeeld, misschien ook de moeite waard, is de Dire Straits Brothers in Band. En zij zijn er ook te zien op 20 februari in Centrum Altenberg, Oberhausen. En dan gaan we gauw verder, want ik had het beloofd. En ik kom daar even terug op de IQ, uitgebreid terug op IQ in de Bosuil hier in Weert. Arion, 30 jaar, amazing time. Amazing flight to time, moet ik zeggen. En nu uit op e-book, op cd, op lp, voor elke fan is er wel wat. Ik moet zeggen, de DVD is, of de CD, er zit als bonus een DVD'tje bij. Heb je nog heel de show. Plus nog 20 minuten fanreacties. Dat is ook altijd leuk. Maar het is een soort, een digipack geworden. Je kunt hem in 4 delen uitklappen. Binnenin mooie overzichten van het podium. Je krijgt dus 2 CD's, complete concerten. Plus een DVD met het complete optreden. En dan is het nog extra fanuitgaven. Vragen en gewoon fanreacties, zeg maar. Met daarbij een heel mooi boekwerk. Ook Heather Finley deed mee. En Heather Finley komt natuurlijk ook naar Nederland toe. Dat is pas eind november. Maar we willen even een nummer laten horen waar Heather op zingt. En dat is het openingstrek van CD 2. En dat is getiteld Dreamtime. En met Heather Finley. En we doen er daar trouwens nog één van het album. Die doen we wat later, dat is Valley of the Queens. Maar we gaan eerst luisteren dus naar Dreamtime. Hier is Arion live vanuit Tilburg natuurlijk. Arion Town van donderdag tot en met zondag. Alleen maar Arion in Tilburg. Hier is Dreamtime.
1: Let us go back to the dark ages.

Ja, daverend applausus voor Heather Finley was dat daar in Tilburg. Arion 30 Anniversary, An Amazing Flight, Two Time. Je hoort het hele mooie Dreamtime. We laten daar nog eentje horen, dat is Valley of the Queens. En dan zingt ze samen onder andere met Anneke. Ook een rustig nummer, maar wel ontzettend mooi. De komende weken komen we toe. Laten we verschillende nummers, bijvoorbeeld nog Dragon of the Sea komt ook nog voorbij. Of The Sea of Machines, dat is nog genoeg te draaien van het nieuwe album van Arion. Zoals jullie vast wel weten, Rush komt. En ja, er zijn al heel wat dingen uitgelekt. Ze hebben verschillende setlisten. Ja, met een drummer, Anneke Niels, die het wel zo perfect doet. Ja, iedereen is enthousiast. En dat is het ook als je ziet. Ook wij zijn enthousiast. En zover zo enthousiast dat wij dus naar Rush gaan. Maar dan in Keulen, in Duitsland. Ja, goed. We gaan een nummer draaien van de laatste, ja, laatste tour. Ja, dat gaan we doen. Net opname ook. Hier is Tom Sawyer. Maar wel, we gaan hem helemaal draaien. Dus met het komische intro. Hier is Rush Live.

was hij dan. Rush hoorde u met het nummer Tom Sawyer. Ik dacht trouwens dat het clipje nog ervoor zat, maar dat was toch niet. In ieder geval Tom Sawyer live, zo klinkt nu dan Rush. Zoals beloofd, ja ja. Valley of the Queens, dit is de live uitvoering, opgenomen tijdens de 30th anniversary, An Amazing Fly to Time van Aerion natuurlijk. En ja, die willen we u zeker laten horen. Een hele mooie versie is dit. Nou, ja, geniet ervan. Een goede 3 minuten. Niet zo heel lang, maar wel ontzettend mooi. Hier is Aerion live. Ook onder andere met Heather Finley. En natuurlijk ook Anneke van Giersbergen.

heerlijke uitvoering, toch? Hoor het publiek, de reacties. Helemaal enthousiast. Was ook heel mooi. We zijn er ook bij geweest en was echt uitverkocht. Maar prachtig, vink aantal dagen. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus Arion in Arion Town in Tilburg 013. Valley of the Queens. Ja, we gaan eventjes heel iets anders doen. Die kreeg ik toevallig binnen van de damesband Dogma. En ja, dat is ook leuk natuurlijk. En ik was wel even aan het spieken. Dogma, ja, ik heb ze klaarstaan. Dus we gaan het even luisteren. Ja, ik ben ook heel zelf benieuwd. Ik heb nog eigenlijk nog geen goed de tijd gehad om het te luisteren. Maar we gaan er gewoon van genieten. Hier is, hij staat klaar. Hier is Dogma.

0: Dit is Horizon.
1: Erwin Klokgieters.
0: La Villa Stangiato 2.0.
2: Radio Horizon.
3: We gaan voor jullie het laatste nummer spelen.
4: Wow. Hier komt ie, hè?
3: Mortal Brown.

gitaarsolo ook op het einde. Heel mooi concert was dat dus van Night Area. Ja, lekker zo. Lekker gitaar op het einde. Ja, dat maakt de muziek wel mooi. Hè? Ik zie ook alweer dat we alweer naar de klok van 11 uur toe gaan. En ik wou toch nog even een concerttipje doorgeven. Want we hadden het toen straks al over. Maar ik heb de exacte datum weer voor me natuurlijk. IQ komt dus voor de eerste keer, luisteraars, in Weertus in de Bosuil. Ja, en dat is nu van hier vanuit Maarhezen, Leende, Hezen, Valkswaard, waar je woont. Of aan de grens van België. Allemaal lekker dichtbij. En dat is op zaterdag 26 september. Dus om 9 uur ongeveer begint het. Maar wees gewoon lekker op tijd binnen. 7:30 gaat het vaak al open daar in de Bosuil. Er zijn er kaarten verkrijgbaar. Dus zaterdag 26 september. IQ dus in de Bosuil. Goed, en dan gaan we naar een artiest. Brendan Perkins. En Brendan Perkins. Onder de naam Brenda Perkins Music kun je meer vinden op bijvoorbeeld Facebook of op internet. En hij is ook weer een soort progressieve rock composer, mag je dan wel zeggen. En een multi-instrumentalist. En ook nog muziekproducer is hij ook. En hij heeft een nieuw album uit. En we gaan een nummer draaien van dat nieuwe album van Brendan Perkins. En dat is getiteld Rest at the Shoreline. En via Bandcamp kun je dus ook meer vinden van hem. Ik zal zo een link posten op Facebook. Maar hier is Brendan Perkins met Rest at the Shoreline.

Brendan Perkins was dat. Ja, lekkere muziek. Heel mooi. Rest at the Shoreline. We gaan afsluiten met Frank Caducci van zijn laatste album Self-Righteousness. En dan zijn we de volgende week weer. En wellicht zien we elkaar dan weer. Wie weet. Bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week. En geniet nog even van Frank Caducci. Tot de klok van 11 uur.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Lars Melietse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegt het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.